0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Bij een ongeval op de snelweg E313 is aan Gele Oost een vrachtwagenchauffeur overleden. Hij was uitgestapt om een andere trucker met pech te helpen. En daarop reed nog een andere vrachtwagen hem aan. De snelweg was een tijd lang helemaal dicht. De co-piloot die vorige week de piloten aanviel en de vlucht wilde overnemen, wilde het vliegtuig laten neerstorten op de luchthaven van Tel Aviv in Israël. Dat zeggen Amerikaanse media. Hij zou alleen gehandeld hebben. Eerder bleek al dat hij bekend stond om zijn extremistisch gedachtegoed en dat hij daarvoor elders al geschorst was. Een Nigeriaans militair vliegtuig is neergestort op weg van Benin City naar Lagos. De 25 passagiers en 7 bemanningsleden hebben dat niet overleefd. Het vliegtuig verloor tijdens een routinevlucht alle contact met de luchtverkeersleiding. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria in jaren. In de VS kunnen Amerikanen tijdelijk belastingvrije rode diesel kopen. Die is normaal bedoeld voor landbouwvoertuigen en machines die niet op de weg komen. Maar met die maatregel wil president Trump de stijgende brandstofprijzen temperen. De timing is ook niet toevallig. Een paar weken voor de tussentijdse verkiezing staat Trump er slecht voor in de peilingen. De Rode Duivels zakken naar de 3e plaats in een groep in de Nations League. België ging gisteravond onderuit tegen Frankrijk met 4-1. De Duivels stonden nogthans een tijd lang 0-1 voor. Maar in het slotkwartier drukte Frankrijk met een reeks ingevallen sterspelers door. In de andere poelenwedstrijd versloeg Italië Turkije met 3-1. Italië springt zo over België naar de 2e plaats. Als de mist is weggetrokken, krijgen we opnieuw een zonnige dag bij maxima tot 23 graden. Morgen is dan een overgangsdag naar herfstig weer vanaf donderdag.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Nou, wil ik met jou eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met die zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraat 20 in Malle of samrent.be. Haha, goed, hè.
1: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige kollige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik. Dekattenstaart.be.
2: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karel Deken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op Gert en elkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open, enkel op dinsdag gesloten.
3: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op.

0: Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essensteenweg 16B Kapelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
1: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
2: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
3: En mijn douchemaat, dat is versleten, versleten.
4: Hé, hey, buurman, alles oké? Okay?
5: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn.
6: Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, antikalk, antischimmel, antibacterieel. Niveka Thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be.
7: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
8: Good morning.

Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Je auto naar de haaien. Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Bij een ongeval op de snelweg E313 is aan Geel Oost een vrachtwagenchauffeur overleden. Hij was uitgestapt om een andere trucker met pech te helpen. En daarop reed nog een andere vrachtwagen hem aan. De snelweg was een tijd lang helemaal dicht. De co-piloot die vorige week de piloten aanviel en de vlucht wilde overnemen, wilde het vliegtuig laten neerstorten op de luchthaven van Tel Aviv in Israël. Dat zegt Amerikaanse media. Hij zou alleen gehandeld hebben. Eerder bleek al dat hij bekend stond om zijn extremistisch gedachtegoed en dat hij daarvoor elders al geschorst was. Een Nigeriaans militair vliegtuig is neergestort op weg van Benin City naar Lagos. De 25 passagiers en 7 bemanningsleden hebben dat niet overleefd. Het vliegtuig verloor tijdens een routinevlucht alle contact met de luchtverkeersleiding. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria in jaren. In de VS kunnen Amerikanen tijdelijk belastingvrije rode diesel kopen. Die is normaal bedoeld voor landbouwvoertuigen en machines die niet op de weg komen. Maar met die maatregel wil president Trump de stijgende brandstofprijzen temperen. De timing is ook niet toevallig. Een paar weken voor de tussentijdse verkiezing staat Trump er slecht voor in de peilingen. De Rode Duivels zakken naar de 3e plaats in een groep in de Nations League. België ging gisteravond onderuit tegen Frankrijk met 4-1. De Duivels stonden nogthans een tijd lang 0-1 voor. Maar in het slotkwartier drukte Frankrijk met een reeks ingevallen sterspelers door. In de andere poelenwedstrijd versloeg Italië Turkije met 3-1. Italië springt zo over België naar de 2e plaats. Als de mist is weggetrokken, krijgen we opnieuw een zonnige dag bij maxima tot 23 graden. Morgen is dan een overgangsdag naar herfstig weer vanaf donderdag.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Ja. Goedemorgen. Ja, de jaren 60 die zijn van ons. Hier is Zoe. Welkom bij Diederik in de Morgen. Het is 7 uur.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

goed vindt, dan drinken we er eentje. Let's all drink to the death of a clown natuurlijk. Van Dave Davies hier, Diederik in de morgen. We worden een beetje wakker. Vandaag dinsdag 6 oktober tot aan 11 uur zijn wij samen in elkaars gezelschap. Of de ene maakt de andere een beetje wakker. En dan straks bij Brenda op de koffie tussen 11 en 2.

is een beetje zoals de koe die staat te kijken naar de lange trein die voorbij rijdt. I see a long train running van de Doobie Brothers. Dat is een kameel en die komt een olifant tegen en die zegt, waarom draag jij je borsten op je rug? Vraagt die olifant lachend aan die kameel. Die kameel die antwoordt, ja, met een smoel als de jouwe zou ik mij maar gedijst houden. Hè? Oh.

0: cool.
1: Verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technics uit Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.
2: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeest? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier en speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
3: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
2: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494 05 59 29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
4: Oh, amai, mijn voeten.
5: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfort Schoenen. Ook voor kroonvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinichem.
6: Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03 315 41 00 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring helemaal op maat van jouw droomreis.

Johnny Holiday. Loire, c'est noir. Black is black natuurlijk. Hij wordt een beetje gezien als de Elvis, zeg maar, van de francofone wereld. Eigenlijk heet hij Jean-Philippe Leo Smith, maar dat is een beetje moeilijk om het te maken in de showbusiness. More music. Zullen we dan de echte Elvis even laten horen?

1961. Uitkijken dat hij niet terug in slaap valt natuurlijk. Moon River hier van Danny Williams natuurlijk. Hier is Zoe Diederik in de morgen, jongens en meisjes, dames en heren. The Temptations en My

0: levensgevaarlijk.
1: Oh, bukken, bukken, bukken. En op tijd natuurlijk. Ja. Uitkijken voor die hele kleine pijltjes. Little Arrows van Lipi Lee. Gelukkig zijn ze onschuldig. Ze gaan in je hart. En dan word je verliefd. Hè. Oh.
2: Zoo Radio.

0: Nou, wilt ik met jullie eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een drillplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem er iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraal 20 in Malle of samrent.be. Haha, goed, hè.
1: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
2: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karo Deken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open. Enkel op dinsdag gesloten.
3: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essen Steenweg 16B Kapelle. Of op dvl-klimatisatie.

mooie hit is Zo, The Pilldown Rides Again van The Pilldown Man natuurlijk. Het is bijna 8 uur, we hebben fantastische liedjes. Zo tot aan 11 uur hier bij Diederik in de Morgen, dan bij Brenda op de koffie tot 2 uur. En vanmiddag tussen 2 en 6, Tim in de middag.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Bij een ongeval op de snelweg E313 is aan Gele Oost een vrachtwagenchauffeur overleden. Hij was uitgestapt om een andere trucker met pech te helpen. En daarop reed nog een andere vrachtwagen hem aan. De snelweg was een tijd lang helemaal dicht. De co-piloot die vorige week de piloten aanviel en de vlucht wilde overnemen, wilde het vliegtuig laten neerstorten op de luchthaven van Tel Aviv in Israël. Dat zeggen Amerikaanse media. Hij zou alleen gehandeld hebben. Eerder bleek al dat hij bekend stond om zijn extremistisch gedachtegoed en dat hij daarvoor elders al geschorst was. Een Nigeriaans militair vliegtuig is neergestort op weg van Benin City naar Lagos. De 25 passagiers en 7 bemanningsleden hebben dat niet overleefd. Het vliegtuig verloor tijdens een routinevlucht alle contact met de luchtverkeersleiding. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria in jaren. In de VS kunnen Amerikanen tijdelijk belastingvrije rode diesel kopen. Die is normaal bedoeld voor landbouwvoertuigen en machines die niet op de weg komen. Maar met die maatregel wil president Trump de stijgende brandstofprijzen temperen. De timing is ook niet toevallig. Een paar weken voor de tussentijdse verkiezing staat Trump er slecht voor in de peilingen. De Rode Duivels zakken naar de 3e plaats in een groep in de Nations League. België ging gisteravond onderuit tegen Frankrijk met 4-1. De Duivels stonden nogthans een tijd lang 0-1 voor. Maar in het slotkwartier drukte Frankrijk met een reeks ingevallen sterspelers door. In de andere poelenwedstrijd versloeg Italië Turkije met 3-1. Italië springt zo over België naar de 2e plaats. Als de mist is weggetrokken, krijgen we opnieuw een zonnige dag bij maxima tot 23 graden. Morgen is dan een overgangsdag naar herfstig weer vanaf donderdag.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Jawel, goedemorgen. Het is ondertussen 8 uur. Hier is Diederik in de morgen.
3: From the Beverly Hills event.

0: Jawel. Het kan ook alleen natuurlijk. Het kan ook alleen, dan gaat het zo. Anders. Maar het kan ook met twee natuurlijk. En dan is het net iets plezanter dan. Hè.
1: The home of rock and roll.

altijd een beetje moeilijk om uit te spreken. Prison Colonized and Chosol. Ook weer. Alright. Van Adriano Celentano. Hier is zo goedemorgen. Van harte welkom. Vrouw en man liggen in bed. Onder de dekens. In het donker. Opgewonden fluistert zij. Zeg vieze dingen tegen me. En hij antwoordt. Ja, oké. Keuken. Badkamer. Living.

0: Tja, een feest is geen feest als je niet bij Dries van Funhoppers bent geweest. Funhoppers. Wij verhuren zowat alles voor een geslaagd feest en voor elke gelegenheid. Wil je stijlvol meubilair huren voor een huwelijk, een verjaardag, communiefeest, jubileum of een bedrijfsevent? Dries van Funhoppers in Soersel heeft het allemaal. Ook voor de verhuur van lichtletters, easy op tenten, volksspelen, springkastelen en veel, veel meer. Zo kan je er ook terecht om je eigen professionele plooitent te kopen, al dan niet gepersonaliseerd. Kijk daarom snel op funhoppers.be. Kies je materiaal, vraag je offerte en kom ophalen of laat leveren. Ontdek alle unieke mogelijkheden en combinaties funhoppers.be. Of bel naar Dries op 0474 88 33 23. Dat is 0474 88 33 23.
1: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldige selectie. De kazen en delicatessen, perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag. Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.
2: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
1: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
3: Oh, amai mijn voeten.
4: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden.

tweede bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Dirk's Comfortschoenen. Ook voor kroonvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Dirk's Comfortschoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinichem. Sluitingsdagen donderdag en zondag.

alle prijzen bijna non-stop achter elkaar. Hier op Zoo natuurlijk, overal in het noordoosten van Antwerpen op FM. Maar het kan ook op DAB Plus in Groot-Antwerpen. En het kan natuurlijk ook via Zoo.radio. Het was iets not unusual van Tom Jones natuurlijk. En nu Bobby Darin. If I were a carpenter and you were a lady, hoe zou dat aflopen?

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
2: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
3: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
4: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
5: Mijn komst!

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Je auto naar de haaien. Snel naar Van Staaien. Waardstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

het ook in het Duits heet, als Schöne Fremder Mann. Jawel, Someone Else's Boy. Van Connie Francis natuurlijk. En hier is Zo. Kijk eens, zoveel eenzame mensen. Dit zijn

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Er vapen steeds meer jongeren. Uit een bevraging van het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en Andere Drugs blijkt dat bijna 25% van de jongeren een e-sigaret gebruikt in het schooljaar 24-25. 7 jaar eerder was dat nog maar 17%. En het aantal jongeren dat regelmatig vaped is in die periode vervijfvoudigd. Dat meer jongeren vapen heeft volgens het expertisecentrum te maken met factoren als nieuwsgierigheid, vrienden en smaakjes. In de staat New York in de VS is de noodtoestand uitgeroepen voor een uitbraak van de mazelen. Door die noodtoestand kan de staat het testen en vaccineren versnellen. De hele VS kampt met een zware mazelenuitbraak. Er zijn bijna 4000 gevallen bekend en dat is het hoogste aantal in 30 jaar tijd. Dat komt omdat de vaccinatiegraad in heel het land daalt. Mazelen kunnen in het ergste geval longontsteking of hersenontsteking veroorzaken. Rusland heeft in Oekraïne opnieuw een brug over de rivier de Dnipro aangevallen. Dat gebeurde in de Oekraïnse stad Zaporizhia. Het verkeer over de brug is onderbroken en 5 mensen raakten gewond. Rusland valt al meerdere dagen op rij bruggen aan om het dagelijkse leven en de economie in Oekraïne te treffen en de bevoorrading van het leger te boycotten. Oekraïne van zijn kant heeft afgelopen nacht 650 drones gestuurd naar de Russische hoofdstad Moskou. Daar vielen 1 dode en 6 gewonden. Rusland zegt dat het de meeste drones uit de lucht kon halen. Alweer is er een kunstroof gebeurd in Frankrijk. Uit een privékunstcentrum in Issoire, ten westen van Lyon, is het boek L'Apocalypse gestolen. Dat kunstboek heeft een bronzen kaft die door Salvador Dalí is ontworpen. Het parket van Clermont-Ferrand spreekt van een uitzonderlijk en uniek kunstwerk. In september werden elders in Frankrijk 4 werken van Renoir gestolen. 2 zijn er teruggevonden. En bij de roof in het Louvre, bijna een jaar geleden, werden 8 Franse kroonjuwelen gestolen. We krijgen zon vandaag met in het westen ook wat wolken daarbij. Temperaturen tot 21 graden. Morgen na de middag kans op buien. Het is dan nog wel zacht tot 22 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Jawel, ik ga ze bijna helemaal non-stop achter elkaar draaien. Goedemorgen, het is 9 uur.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

De Tremolo's natuurlijk. En daar, kijk, hier komt My Baby. En daarvoor Salvatore Adamo. Goedemorgen en welkom. Het komend half uur Cliff Richard, Niels Ataka komt voorbij, Elvis de Belvis, Gene Chandler, Little Jimmy Osmond en The Toys nu, Lovers Concerto.

0: Malle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
1: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres, Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03-315-4100 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring, helemaal op maat van jouw droomreis.
2: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
3: Zo klonk het toen de eerste klant buiten reed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.

0: garage van Staje uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staje. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Hé, hey, kijk eens hier.
2: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
1: Dus jij weet wat te doen, hè?
2: Yep, al 47 jaar, schat ik.
1: Wat zeg je?
2: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
1: Een echte vent huurt bij Ribarent.
3: Een zoektocht naar een perfecte locatie voor een unieke gelegenheid eindigt in Schravenhof in Schilde. Onze stijlvolle feestzalen zijn er voor kleine en grote gezelschappen of om je bedrijfsevent net dat tikkeltje meer te geven. Het Schravenhof op de Turnhoutse baan biedt je alvast interessante all-in formules en op zondag is het er genieten van een heerlijk ontbijt en brunch. Kijk eens rond op gravenhof.be, geschreven met AE, en ontdek er al onze mogelijkheden. Feestzalen Schravenhof Schilde, waar elk moment een bijzondere gelegenheid wordt en elke gelegenheid bijzonder is. Kom zeker vrijblijvend langs tijdens onze opendeurdagen. Die vinden plaats op zaterdagnamiddag 3 oktober van 1 tot 4 of op dinsdagavond 6 oktober van 6 tot 9. Ontdek er onze zalen, geniet van een hapje en drankje en profiteer van onze exclusieve saloncondities met tot 50% korting op de zaalhuur bij boeking.
4: Tja, een feest is geen feest als je niet bij Dries van Funhoppers bent geweest. Funhoppers. Wij verhuren zowat alles voor een geslaagd feest en voor elke gelegenheid. Wil je stijlvol meubilair huren voor een huwelijk, een verjaardag, communiefeest, jubileum of een bedrijfsevent? Dries van Funhoppers in Soersel heeft het allemaal. Ook voor de verhuur van lichtletters, easy op tenten, volksspelen, springkastelen en veel, veel meer. Zo kan je er ook terecht om je eigen professionele plooitent te kopen, al dan niet gepersonaliseerd. Kijk daarom snel op funhoppers.be. Kies je materiaal, vraag je offerte en kom ophalen of laat leveren. Ontdek alle unieke mogelijkheden en combinaties funhoppers.be of bel naar Dries op 0474 88 33 23. Dat is 0474 88 33 23.
3: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staje. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
5: Good morning. Zoo Radio.

ook weer wat natuurlijk. Hè. I started a joke, maar ik had niet gezien dat de grap rond mij draaide eigenlijk. Buddy Holly daarvoor, de Dixie Cups, de Plastic Ono Band en James Cunningham, Norma Jean Baker. Oh, Marilyn Monroe is dat. Wants to be a movie star. Tot zo na 10 uur. Nobody plays more 60s.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Er vapen steeds meer jongeren. Uit een bevraging van het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en Andere Drugs blijkt dat bijna 25% van de jongeren een e-sigaret gebruikt in het schooljaar 24-25. 7 jaar eerder was dat nog maar 17%. En het aantal jongeren dat regelmatig vaped is in die periode vervijfvoudigd. Dat meer jongeren vapen heeft volgens het expertisecentrum te maken met factoren als nieuwsgierigheid, vrienden en smaakjes. In de staat New York in de VS is de noodtoestand uitgeroepen voor een uitbraak van de mazelen. Door die noodtoestand kan de staat het testen en vaccineren versnellen. De hele VS kampt met een zware mazelenuitbraak. Er zijn bijna 4000 gevallen bekend en dat is het hoogste aantal in 30 jaar tijd. Dat komt omdat de vaccinatiegraad in heel het land daalt. Mazelen kunnen in het ergste geval longontsteking of hersenontsteking veroorzaken. Rusland heeft in Oekraïne opnieuw een brug over de rivier de Dnipro aangevallen. Dat gebeurde in de Oekraïnse stad Zaporizhia. Het verkeer over de brug is onderbroken en 5 mensen raakten gewond. Rusland valt al meerdere dagen op rij bruggen aan om het dagelijkse leven en de economie in Oekraïne te treffen en de bevoorrading van het leger te boycotten. Oekraïne van zijn kant heeft afgelopen nacht 650 drones gestuurd naar de Russische hoofdstad Moskou. Daar vielen 1 dode en 6 gewonden. Rusland zegt dat het de meeste drones uit de lucht kon halen. Alweer is er een kunstroof gebeurd in Frankrijk. Uit een privékunstcentrum in Issoire, ten westen van Lyon, is het boek L'Apocalypse gestolen. Dat kunstboek heeft een bronzen kaft die door Salvador Dalí is ontworpen. Het parket van Clermont-Ferrand spreekt van een uitzonderlijk en uniek kunstwerk. In september werden elders in Frankrijk 4 werken van Renoir gestolen. 2 zijn er teruggevonden. En bij de roof in het Louvre, bijna een jaar geleden, werden 8 Franse kroonjuwelen gestolen. We krijgen zon vandaag, met in het westen ook wat wolken daarbij. Temperaturen tot 21 graden. Morgen na de middag kans op buien, het is dan nog wel zacht, tot 22 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Goedemorgen, het is de uitzending van dinsdag 6 oktober. Het is ondertussen 10 uur hier, Diederik in de morgen. From the Beverly Hills event.

En Be My Little Baby van de Ronettes natuurlijk. Hier op de radio bij Zoo. Goedemorgen. En daarvoor hadden we Edwin Starr. Straks Petula Clark, The Beatles, The Jackson 5, Billy Joe Royal. En Udo Jurgens. Dankjewel. Merci, Cherie.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
2: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

beetje ondersteboven houden. Shake it all over van Johnny Kidd and the Pirates. Daarvoor de Drifters en Charles Navour. Ik zal je opwarmen en je te réchaufferen. Hier is Zoo. Straks onder andere Bobby Vinton. We hebben Desmond Dekker en die Aces. De Hollies komen voorbij. En deze plaat van Peggy Lee. Brrr, 39, 40, 41, 42. Wie doet beter? Fever. Never.

0: Koning. De specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Sticker Koning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Sticker Koning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Ah, zie hier, we zijn er.
3: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
2: Nee, jongen. Veel beter, we zijn hier bij Ribarent.
3: Oh?
2: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
3: Echt?
2: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
3: Oh, voor ons geld in te steken.
2: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
4: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan, hè. Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
3: Oei.
5: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03-313-8140. Of ribarent.be.
6: Een zoektocht naar een perfecte locatie voor een unieke gelegenheid eindigt in Schravenhof in Schilde. Onze stijlvolle feestzalen zijn er voor kleine en grote gezelschappen of om je bedrijfsevent net dat tikkeltje meer te geven. Het Schravenhof op de Turnhoutse baan biedt je alvast interessante all-in formules en op zondag is het er genieten van een heerlijk ontbijt en brunch. Kijk eens rond op gravenhof.be, geschreven met AE, en ontdek er al onze mogelijkheden. Feestzalen Schravenhof Schilde, waar elk moment een bijzondere gelegenheid wordt en elke gelegenheid bijzonder is. Kom zeker vrijblijvend langs tijdens onze opendeurdagen. Die vinden plaats op zaterdagnamiddag 3 oktober van 1 tot 4 of op dinsdagavond 6 oktober van 6 tot 9. Ontdek er onze zalen, geniet van een hapje en drankje en profiteer van onze exclusieve saloncondities met tot 50% korting op de zaalhuur bij boeking.
7: Tja, een feest is geen feest als je niet bij Dries van Funhoppers bent geweest. Funhoppers. Wij verhuren zowat alles voor een geslaagd feest en voor elke gelegenheid. Wil je stijlvol meubilair huren voor een huwelijk, een verjaardag, communiefeest, jubileum of een bedrijfsevent? Dries van Funhoppers in Soersel heeft het allemaal. Ook voor de verhuur van lichtletters, easy op tenten, volksspelen, springkastelen en veel, veel meer. Zo kan je er ook terecht om je eigen professionele plooitent te kopen, al dan niet gepersonaliseerd. Kijk daarom snel op funhoppers.be. Kies je materiaal, vraag je offerte en kom ophalen of laat leveren. Ontdek alle unieke mogelijkheden en combinaties funhoppers.be of bel naar Dries op 0474-88-33-23. Dat is 0474-88-33-23.
8: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
9: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474-49-06-95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
10: En mijn douche, dat is versleten, versleten.
11: Hé, hey, buurman, alles oké?
12: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn.
13: Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, antikalk, antischimmel, antibacterieel. Niveka Thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op sticker.

0: to dream alone. Oh, please don't make me dream alone. Oh, honey, don't make me dream alone.
1: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
2: Er vapen steeds meer jongeren. Uit een bevraging van het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en Andere Drugs blijkt dat bijna 25% van de jongeren een e-sigaret gebruikt in het schooljaar 24-25. 7 jaar eerder was dat nog maar 17%. En het aantal jongeren dat regelmatig vaped is in die periode vervijfvoudigd. Dat meer jongeren vapen heeft volgens het expertisecentrum te maken met factoren als nieuwsgierigheid, vrienden en smaakjes. In de staat New York in de VS is de noodtoestand uitgeroepen voor een uitbraak van de mazelen. Door die noodtoestand kan de staat het testen en vaccineren versnellen. De hele VS kampt met een zware mazelenuitbraak. Er zijn bijna 4000 gevallen bekend en dat is het hoogste aantal in 30 jaar tijd. Dat komt omdat de vaccinatiegraad in heel het land daalt. Mazelen kunnen in het ergste geval longontsteking of hersenontsteking veroorzaken. Rusland heeft in Oekraïne opnieuw een brug over de rivier de Dnipro aangevallen. Dat gebeurde in de Oekraïnse stad Zaporizhia. Het verkeer over de brug is onderbroken en 5 mensen raakten gewond. Rusland valt al meerdere dagen op rij bruggen aan om het dagelijkse leven en de economie in Oekraïne te treffen en de bevoorrading van het leger te boycotten. Oekraïne van zijn kant heeft afgelopen nacht 650 drones gestuurd naar de Russische hoofdstad Moskou. Daar vielen 1 dode en 6 gewonden. Rusland zegt dat het de meeste drones uit de lucht kon halen. Alweer is er een kunstroof gebeurd in Frankrijk. Uit een privékunstcentrum in Issoire, ten westen van Lyon, is het boek L'Apocalypse gestolen. Dat kunstboek heeft een bronzen kaft die door Salvador Dalí is ontworpen. Het parket van Clermont-Ferrand spreekt van een uitzonderlijk en uniek kunstwerk. In september werden elders in Frankrijk 4 werken van Renoir gestolen. 2 zijn er teruggevonden. En bij de roof in het Louvre, bijna een jaar geleden, werden 8 Franse kroonjuwelen gestolen. We krijgen zon vandaag met in het westen ook wat wolken daarbij. Temperaturen tot 21 graden. Morgen na de middag kans op buien. Het is dan nog wel zacht tot 22 graden.
1: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
3: Ondertussen zijn we 11 uur op deze dinsdag 6 oktober. Dankjewel, Diederik. Ik ben er helemaal klaar voor.
4: From the Beverly Hills of Antwerp.

Goedemorgen, lieve vrienden. Wij zijn vertrokken voor de volgende 3 uur bij Brenda op de koffie. Jij herkende uiteraard Crocodile Rock van Elton John. De beste juweeltjes van Oldie.

0: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van Berieberend zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarend.
1: Ribarend, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
2: Ribarend Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarend.be.
3: De echte vent.
4: Een zoektocht naar een perfecte locatie voor een unieke gelegenheid eindigt in Schravenhof in Schilde. Onze stijlvolle feestzalen zijn er voor kleine en grote gezelschappen of om je bedrijfsevent net dat tikkeltje meer te geven. Het Schravenhof op de Turnhoutse baan biedt je alvast interessante all-in formules en op zondag is het er genieten van een heerlijk ontbijt en brunch. Kijk eens rond op gravenhof.be, geschreven met AE, en ontdek er al onze mogelijkheden. Feestzalen Schravenhof Schilde, waar elk moment een bijzondere gelegenheid wordt en elke gelegenheid bijzonder is. Kom zeker vrijblijvend langs tijdens onze opendeurdagen. Die vinden plaats op zaterdag namiddag 3 oktober van 1 tot 4 of op dinsdagavond 6 oktober van 6 tot 9. Ontdek er onze zalen, geniet van een hapje en drankje en profiteer van onze exclusieve saloncondities met tot 50% korting op de zaalhuur bij boeking.
5: Oh, amai mijn voeten.
6: Van voeten kun je niet veranderen, maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direct Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direct Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinichem.
7: Sluitingsdagen donderdag en zondag.
8: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
9: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
10: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasgaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.

Op de laatste noot, ik zong mee met Rob de Nijs en zijn dagzuster Ursula. Voor de In The Temptations, Frank Sinatra. Allemaal oldies en zo mooie juweeltjes van nummers. Je krijgt Bill Dale, Niels Sedaka, Shirley Bassey en...

0: ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
1: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
2: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website. dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik. dekattenstaart.be.
3: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs. Voor alle soorten daken en dakgoten. Maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak dat doet wat het moet.
4: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. Morning.

1964 vroegen Sonny en Cher het heel beleefd. Baby, don't go. Ja, de volgende Dusty Springfield. We gaan richting 12 uur samen wandelen.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Er vapen steeds meer jongeren. Uit een bevraging van het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en Andere Drugs blijkt dat bijna 25% van de jongeren een e-sigaret gebruikt in het schooljaar 24-25. 7 jaar eerder was dat nog maar 17%. En het aantal jongeren dat regelmatig vaped is in die periode vervijfvoudigd. Dat meer jongeren vapen heeft volgens het expertisecentrum te maken met factoren als nieuwsgierigheid, vrienden en smaakjes. In de staat New York in de VS is de noodtoestand uitgeroepen voor een uitbraak van de mazelen. Door die noodtoestand kan de staat het testen en vaccineren versnellen. De hele VS kampt met een zware mazelenuitbraak. Er zijn bijna 4000 gevallen bekend en dat is het hoogste aantal in 30 jaar tijd. Dat komt omdat de vaccinatiegraad in heel het land daalt. Mazelen kunnen in het ergste geval longontsteking of hersenontsteking veroorzaken. Rusland heeft in Oekraïne opnieuw een brug over de rivier de Dnipro aangevallen. Dat gebeurde in de Oekraïnse stad Zaporizhia. Het verkeer over de brug is onderbroken en 5 mensen raakten gewond. Rusland valt al meerdere dagen op rij bruggen aan om het dagelijkse leven en de economie in Oekraïne te treffen en de bevoorrading van het leger te boycotten. Oekraïne van zijn kant heeft afgelopen nacht 650 drones gestuurd naar de Russische hoofdstad Moskou. Daar vielen 1 dode en 6 gewonden. Rusland zegt dat het de meeste drones uit de lucht kon halen. Alweer is er een kunstroof gebeurd in Frankrijk. Uit een privékunstcentrum in Issoire, ten westen van Lyon, is het boek L'Apocalypse gestolen. Dat kunstboek heeft een bronzen kaft die door Salvatore Dalí is ontworpen. Het parket van Clermont-Ferrand spreekt van een uitzonderlijk en uniek kunstwerk. In september werden elders in Frankrijk 4 werken van Renoir gestolen. 2 zijn er teruggevonden. En bij de roof in het Louvre, bijna een jaar geleden, werden 8 Franse kroonjuwelen gestolen. We krijgen zon vandaag met in het westen ook wat wolken daarbij. Temperaturen tot 21 graden. Morgen na de middag kans op buien. Het is dan nog wel zacht tot 22 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Het is 12 uur op deze dinsdag, dat wil zeggen lunchtijd.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

We zongen mee met Steam. Een zeer goede middag. 12 uur. Ja, smakelijk eten als u aan tafel zit. Blijf luisteren. Ik heb nog zoveel goede oldies voor jullie uit de jaren 60.

Een topnummer uit de jaren 60 van Jeff Beck. En ken jij onze Zoobox? Want van maandag tot en met donderdag tussen 6 en 8 draaien wij 2 uur lang jouw favoriete platen. Dus ga eens kijken op onze website zoo.radio en klik op verzoekjes. En laat eens weten wat jouw lievelingsplaat is. En nu gaan we dansen met Chris Montes. Hey.

0: Nou, wil ik met Jolle eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een drillplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met die zware namen, hè. Ik zeg het toe. Ik heb meer talent dankzij Sam Rent, Ambachtstraat 20 in Malle of samrent.be. Goed, hè?
1: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
2: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
3: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
1: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sssst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essesteenweg 16B Capelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
4: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
5: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel, Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
6: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03 315 41 00 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring helemaal op maat van jouw droomreis.
7: Mijn

Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.nl.

en Barry Ryan met de nummer uit 1965. Mijn naam is Brenda en elke werkdag zit je bij mij op de koffie. En de jaren 60, ja, de beste oldies, die zijn van ons hier.

prachtige plaat. The Love and Lust van Harold Melvin. Ja, de jaren 60, die zijn van ons. En daar kunnen de Beatles toch niet ontbreken. Deze, Ticket to Ride, die ken jij al.

0: zoektocht naar een perfecte locatie voor een unieke gelegenheid eindigt in Schravenhof in Schilde. Onze stijlvolle feestzalen zijn er voor kleine en grote gezelschappen of om je bedrijfsevent net dat tikkeltje meer te geven. Het Schravenhof op de Turnhoutse baan biedt je alvast interessante all-in formules en op zondag is het er genieten van een heerlijk ontbijt en brunch. Kijk eens rond op gravenhof.be, geschreven met AE, en ontdek er al onze mogelijkheden. Feestzalen Schravenhof Schilde, waar elk moment een bijzondere gelegenheid wordt en elke gelegenheid bijzonder is. Kom zeker vrijblijvend langs tijdens onze opendeurdagen. Die vinden plaats op zaterdagnamiddag 3 oktober van 1 tot 4 of op dinsdagavond 6 oktober van 6 tot 9. Ontdek er onze zalen, geniet van een hapje en drankje en profiteer van onze exclusieve saloncondities met tot 50% korting op de zaalhuur bij boeking.
1: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Soersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Soersel. Dat is de baan tussen Soersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
2: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Er komt een nultolerantie voor beginnende bestuurders. De federale regering verlaagt volgend jaar de alcohollimiet naar 0,2 promille voor wie zijn rijbewijs nog geen 3 jaar heeft. Federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Kruk noemt alcohol nefast voor elke bestuurder, maar zeker voor wie nog te weinig rijervaring heeft. Spoornetbeheerder Infrabel ondervindt ook vandaag IT-problemen. Daardoor geeft de routeplanner soms een foute dienstregeling aan. De stiptijd van de treinen en de veiligheid zijn daar wel niet door gehinderd. Gisteren waren er ook al problemen, maar het gaat niet om hacking, zegt Infrabel. Voor het eerst in 65 jaar zullen ze in de VS een Amerikaanse militair executeren met een vuurpeloton. President Trump geeft daarvoor groen licht. De man van Palestijnse afkomst is 13 jaar geleden veroordeeld voor de moord op 13 militairen die naar Afghanistan zouden vertrekken. De man zegt dat hij hen doodschoot om moslims en Taliban-leiders te beschermen tegen de Amerikanen. De Britse auteur en politicus Jeffrey Archer is overleden. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller was Cain and Abel. Wereldwijd verkocht hij zo'n 300 miljoen boeken. Archer was ook parlementslid en vicevoorzitter van de Britse Conservatieve Partij. Hij was 86. En het is einde seizoen voor tennisser Jannik Sinner. De Italiaanse nummer 1 van de wereld staat aan de kant met een knieblessure en dokters raden hem af om te snel weer in actie te komen. Sinner wil zijn carrière op langere termijn niet in gevaar brengen en houdt nu rust.
2: At the moment I also need to think about my long-term career. So I will do everything possible to get back 100%.
1: Normaal had Sinner zijn titel op het ATP-toernooi van Turijn willen verlengen, maar dat gaat dus niet door. De zon komt er vanmiddag overal door en dan is het 23 graden warm. Morgen begint nog mooi, maar later op de dag komen er stevige buien aan. Het blijft voorlopig wel zacht najaarsweer.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Ondertussen is het 1 uur bij Brenda op de koffie op deze dinsdag 6 oktober.
3: From the Beverly Hills of

Deze song mocht hier niet ontbreken. Hè? The Equals met Baby Come Back. Een zeer goede middag. Het is dinsdag. En een prachtig nummer staat te wachten. I Say Love.

Zo is dat. Trini Lopez zong in 1964 over zijn Lemon Tree. En daar is waar het hier bij Zoom gaat, hè, over de beste oldies. Want de jaren 60, die zijn van ons en de Cats ook.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
2: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeest? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier. En speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
3: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
2: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494 05 59 29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
4: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
5: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
6: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

A beautiful morning. Dat is het toch telkens dat Diederik ons ochtends wakker maakt. Dan luister ik voor ik naar hier kom. Maar we gaan er een beetje power in steken. Ike en Tina Turner. Dat is geweldig.

The way you do the things, dat doen wij hier bij Zoo Radio. Hè. Wij amuseren ons, je kreeg de Temptations. En deze heb ik ook nog voor jou. Daniel Boone met Beautiful Sundays.

0: in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen. Perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
1: Op zaterdag 17 oktober organiseert Heemkundige Kring Skila uit Schilde Skiluminata. Een magische avondwandeling met lichtspectakel in de wijk Picardy in Schilde. Laat je meeslepen in het mysterieuze verleden van deze plek en beleef de legendes die hier geworteld zijn. Vertrekken kan 's avonds tussen 9:30 en 10:30 aan de Dennelaan 81 in Schilde. Tickets kosten €5. Nadien kan je gezellig nagenieten bij een drankje en smoutenbollen. Skiluminata 2026. Het mysterie van Picardy wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Bode van Schoten, Kreeland Schilde, Antares Insurance en Zoo Radio.
0: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
2: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
3: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
4: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via Ann-Verbeke.

Beach Boys uit 1964 met Little Honda. Je krijgt Tim in de middag, zo dadelijk. En mij hoor je morgen om 11 uur na Diederik. En ik ga er in stijl uit met Percy Sledge. Tot morgen.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Komt een nultolerantie voor beginnende bestuurders. De federale regering verlaagt volgend jaar de alcohollimiet naar 0,2 promille voor wie zijn rijbewijs nog geen 3 jaar heeft. Federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Kruk noemt alcohol nefast voor elke bestuurder, maar zeker voor wie nog te weinig rijervaring heeft. Spoornetbeheerder Infrabel ondervindt ook vandaag IT-problemen. Daardoor geeft de routeplanner soms een foute dienstregeling aan. De stiptijd van de treinen en de veiligheid zijn daar wel niet door gehinderd. Gisteren waren er ook al problemen, maar het gaat niet om hacking, zegt Infrabel. Voor het eerst in 65 jaar zullen ze in de VS een Amerikaanse militair executeren met een vuurpeloton. President Trump geeft daarvoor groen licht. De man van Palestijnse afkomst is 13 jaar geleden veroordeeld voor de moord op 13 militairen die naar Afghanistan zouden vertrekken. De man zegt dat hij hen doodschoot om moslims en Taliban-leiders te beschermen tegen de Amerikanen. De Britse auteur en politicus Jeffrey Archer is overleden. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller was Cain and Abel. Wereldwijd verkocht hij zo'n 300 miljoen boeken. Archer was ook parlementslid en vicevoorzitter van de Britse Conservatieve Partij. Hij was 86. En het is einde seizoen voor tennisser Jannik Sinner. De Italiaanse nummer 1 van de wereld staat aan de kant met een knieblessure en dokters raden hem af om te snel weer in actie te komen. Sinner wil zijn carrière op langere termijn niet in gevaar brengen en houdt nu rust.
2: At the moment I also need to think about my long-term career. So I will do everything possible to get back 100%.
1: Normaal had Sinner zijn titel op het ATP-toernooi van Turijn willen verlengen, maar dat gaat dus niet door. De zon komt er vanmiddag overal door en dan is het 23 graden warm. Morgen begint nog mooi, maar later op de dag komen er stevige buien aan. Het blijft voorlopig wel zacht najaarsweer.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Het is 2 uur. Goedemiddag. Dit is Zoo met Tim in de middag.
3: From the Beverly Hills of

Wipeout. Vandaag en morgen kan het nog net. Daarna is de herfst begonnen. Het waren de Surfaris hier op Zoo. Welkom in een nieuwe Tim in de Middag op deze dinsdagmiddag. We hebben het straks over Paul McCartney en Phil Collins die zich verzoend hebben. Over een filmflop en over overnachten in een museum. Heel veel goede muziek natuurlijk, zoals je dat gewend bent van Tim in de Middag. Een nieuwe Top 5 at 5 om 5 uur. En zo meteen de Four Seasons, Andrew Gold en James Brown onderweg. Dit zijn Nancy en Lee.

Het was James Brown natuurlijk, de hardest working man in showbiz. Zo noemde hij zichzelf althans. Goedemiddag, dit is Zoo met nu Adamo.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technics uit Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.
2: Een zoektocht naar een perfecte locatie voor een unieke gelegenheid eindigt in Schravenhof in Schilde. Onze stijlvolle feestzalen zijn er voor kleine en grote gezelschappen of om je bedrijfsevent net dat tikkeltje meer te geven. Het Schravenhof op de Turnhoutse baan biedt je alvast interessante all-in formules en op zondag is het er genieten van een heerlijk ontbijt en brunch. Kijk eens rond op gravenhof.be, geschreven met AE, en ontdek er al onze mogelijkheden. Feestzalen Schravenhof Schilde, waar elk moment een bijzondere gelegenheid wordt en elke gelegenheid bijzonder is. Kom zeker vrijblijvend langs tijdens onze opendeurdagen. Die vinden plaats op zaterdagnamiddag 3 oktober van 1 tot 4 of op dinsdagavond 6 oktober van 6 tot 9. Ontdek er onze zalen, geniet van een hapje en drankje en profiteer van onze exclusieve saloncondities met tot 50% korting op de zaalhuur bij boeking.
3: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige, kollige kat. U hoort het, deze

0: thuis langs bij Dirix Comfortschoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Dirix Comfortschoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinichem. Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres, Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03-315-4100 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring, helemaal op maat van jouw droomreis.
1: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
2: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
3: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Shirelles en Soldier Boy uit 1962. Een dag als deze, 64 jaar geleden in 62, is Lassie voor het eerst op de Nederlandse televisie te zien. Het dier zou jarenlang helpen bij het vangen van boeven en het redden van dieren in nood. En is ook de reden waarom Schotse collies nu nog altijd vandaag de dag Lassies worden genoemd natuurlijk. Muziek onderweg van Ben E. King hier bij Zoo, Marten en de Vandellas. En dit is Down.

to know. Ja, dat is lang geleden hè, dat ze 16 was. 67 jaar om precies te zijn. 1959, Sam Cooke was dat en Only 16 hier bij Zoo. Dit is Tim in de middag nog tot 6 uur vanavond. Straks na 6 uur weer de Zoo-box met jullie verzoekplaatjes. Hè. Je kan ze aanvragen via onze website zoo.radio, waar je trouwens nog veel meer andere dingen kan vinden. Hè. Zoo.radio.

0: kijk eens hier.
1: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
0: Dus jij weet wat te doen, hè?
1: Yep, al 47 jaar, schatkind.
0: Wat zeg je?
1: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
0: Een echte vent huurt bij Ribarent.
2: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen. Perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
3: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
4: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03-232-4723. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
5: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: België heeft opnieuw een Nobelprijswinnaar. Vlaams-Brabander Francis Halsen krijgt de Nobelprijs voor natuurkunde voor zijn onderzoek naar de zogeheten spookdeeltjes in het heelal. Die neutrino's zijn elementaire deeltjes met veel energie, maar amper massa, die overal doorheen vliegen en haast niet te onderzoeken zijn. Halsen ontdekte een methode om die deeltjes toch op te sporen door ze te laten botsen met ijs op de Zuidpool. Francis Halsen is 82, hij is nog maar de tweede landgenoot die in deze categorie de prijs wint. De eerste was François Englert, 13 jaar geleden. De bekende kinder- en spoedarts Gerland van Berlaar is opgepakt en aangehouden in een zaak rond voyeurisme. Van Berlaar zou verborgen camera's hebben geplaatst in de slaapkamer van een ex-vriendin. De man is nationaal bekend als expert in rampengeneeskunde en als de vertrouweling van VUB-professor Jalali, die in de cel zit in Iran. Van Berlaar is 58. Hij is ook al 20 jaar het gezicht van de partij Vooruit in zijn thuisgemeente Grimbergen. Het parket van Brussel wil voorlopig niets kwijt over het onderzoek. De Catalaanse leider Carles Puigdemont kan binnenkort terugkeren naar Spanje. Het Hoge Rechtshof heeft beslist dat de amnestiewet ook kan gelden voor Catalaanse separatisten. Puigdemont riep na een referendum in 2017 de onafhankelijkheid uit van Catalonië, maar moest vluchten toen de nationale regering hem afzette en gevangen wilde nemen. Sedertien leeft hij in ballingschap en verbleef ook geruime tijd in ons land. Puigdemont blijft nog altijd ijveren voor zelfbeschikking voor de Catalanen. En tennisser Carlos Alcaraz heeft nog eens een toernooi gewonnen. In de finale van het ATP-toernooi in Tokio klopte hij de Tsjech Lehecha in 2 sets. Alcaraz maakte nog maar pas een rentree na een maandenlange polsblessure. De laatste zege van de Spanjaard dateerde al van februari. Alcaraz is momenteel nummer 3 op de wereldranking. Er is genieten van een droge en zachte namiddag met zowat overal een aangenaam zonnetje. Maxima lopen op tot 23 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Het is 3 uur op deze dinsdagmiddag. Dit is Zoo.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.
4: Zoo Radio Antwerpen.

Ik toch niet boos blijven. I can't stay mad at you. Het was Skeeter Davis. Zo werd het even over drie op deze dinsdagmiddag. Dit is Tim in de middag met het tweede deeltje. Weer volgestouwd met heerlijke oldies uit de 50s, 60s en 70s. We gaan 62 jaar terug in de tijd nu. De Beatles zijn tussen 6 en 18 oktober 1964 in EMI Studio 2 aan de Abbey Road in Londen voor de opname van het album Beatles for Sale. En daar stond ook deze op.

Mocht je ze tegenkomen, stuur ze naar hem. Charlie Rich. Hij zal haar niet meer kunnen ontvangen, denk ik. Want de man overleed al in 1995, zie ik hier. The Most Beautiful Girl was dat natuurlijk uit 1973 hier bij Zoom. Daarvoor trouwens nog Ray Peterson, Corina Corina. Zometeen op de radio Tom Jones. Maar eerst naar Frankrijk met Jou Dassin, 1968. Sifflet sur la colline. Goedemiddag.

0: zoektocht naar een perfecte locatie voor een unieke gelegenheid eindigt in Schravenhof in Schilde. Onze stijlvolle feestzalen zijn er voor kleine en grote gezelschappen of om je bedrijfsevent net dat tikkeltje meer te geven. Het Schravenhof op de Turnhoutse baan biedt je alvast interessante all-in formules en op zondag is het er genieten van een heerlijk ontbijt en brunch. Kijk eens rond op gravenhof.be, geschreven met AE, en ontdek er al onze mogelijkheden. Feestzalen Schravenhof Schilde, waar elk moment een bijzondere gelegenheid wordt en elke gelegenheid bijzonder is. Kom zeker vrijblijvend langs tijdens onze opendeurdagen. Die vinden plaats op zaterdag namiddag 3 oktober van 1 tot 4 of op dinsdagavond 6 oktober van 6 tot 9. Ontdek er onze zalen, geniet van een hapje en drankje en profiteer van onze exclusieve saloncondities met tot 50% korting op de zaalhuur bij boeking.
1: Op zaterdag 17 oktober organiseert Heemkundige Kring Skila uit Schilde Skiluminata. Een magische avondwandeling met lichtspectakel in de wijk Picardy in Schilde. Laat je meeslepen in het mysterieuze verleden van deze plek en beleef de legendes die hier geworteld zijn. Vertrekken kan 's avonds tussen 7:30 en 9:30 aan de Dennelaan 81 in Schilde. Tickets kosten €5. Nadien kan je gezellig nagenieten bij een drankje en smoutenbollen. Skiluminata 2026. Het mysterie van Picardy wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Bode van Schoten, Kreeland Schilde, Antares Insurance en Zoo Radio.
2: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
3: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essen Steenweg 16B Capelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
4: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
5: Good afternoon.

Vinnie Lopez, Amerika. Over Amerika gesproken. En dan meer bepaald over de filmwereld daar. Niet zo'n heel goed nieuws uit die hoek. En dan vooral uit de hoek van Tom Cruise. Want die blijkt niet onfeilbaar te zijn. Zijn nieuwe zwarte komedie Digger heeft in zijn openingsweekend wereldwijd amper $20 miljoen opgebracht. 8 miljoen in Noord-Amerika en 12 miljoen in de rest van de wereld. Alleen al de productie kostte naar schatting $125 tot $150 miljoen. En daar zou nog ongeveer $100 miljoen marketing bovenop komen. Analisten denken dat Warner Bros. Uiteindelijk $150 tot $200 miljoen verlies kan leiden met deze film. Voor Cruise is het een van de slechtste openingen uit zijn carrière, helaas. Muziek nu van Booker T en de MG's. Groovin'.

We hadden er twee uit ons bakje met hits zonder microfoon. Hè. Daarnet ook al Booker T en de MG's. En nu Sounds Orchestral. Het was Soul Coaxing. Er zat er gelukkig ook nog eentje tussen die zijn mond wel opentrok. En dat was Leo Sayer met zijn long tall glasses hier bij Zoo. Zometeen Elvis. En dit zijn Sonny en Cher.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Ah, zie hier, we zijn er.
2: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
1: Nee, jongen. Veel beter, we zijn hier bij Ribarent.
2: Oh?
1: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
2: Echt?
1: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
2: Oh, voor ons geld in te steken.
1: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
3: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan, hè. Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
1: Oei.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be.
5: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs. Voor alle soorten daken en dakgoten. Maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak dat doet wat het moet.
6: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
7: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
8: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be.

0: vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Baby Small. Ze krijgt vandaag een lollipop. En wel omdat het haar verjaardag is, kan er helaas zelf niet meer bij zijn. Ze zou 79 geworden zijn op een dag als deze. Overleed in 2020 op 72-jarige leeftijd. Millie Small dus. Een My Boy Lollipop uit 1964. Nieuws en weer komt er zo meteen aan om 4 uur of net voor 4 uur dan. En daarna deel 3 van Tim in de middag op deze dinsdag. Dit is nog The Love Affair, Rainbow Valley.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: België heeft opnieuw een Nobelprijswinnaar. Vlaams-Brabander Francis Halsen krijgt de Nobelprijs voor natuurkunde voor zijn onderzoek naar de zogeheten spookdeeltjes in het heelal. Die neutrino's zijn elementaire deeltjes met veel energie, maar amper massa, die overal doorheen vliegen en haast niet te onderzoeken zijn. Halsen ontdekte een methode om die deeltjes toch op te sporen door ze te laten botsen met ijs op de Zuidpool. Francis Halsen is 82, hij is nog maar de tweede landgenoot die in deze categorie de prijs wint. De eerste was François Englert, 13 jaar geleden. De bekende kinder- en spoedarts Gerland van Berlaar is opgepakt en aangehouden in een zaak rond voyeurisme. Van Berlaar zou verborgen camera's hebben geplaatst in de slaapkamer van een ex-vriendin. De man is nationaal bekend als expert in rampengeneeskunde en als de vertrouweling van VUB-professor Jalali, die in de cel zit in Iran. Van Berlaar is 58, hij is ook al 20 jaar het gezicht van de partij Vooruit in zijn thuisgemeente Grimbergen. Het parket van Brussel wil voorlopig niets kwijt over het onderzoek. De Catalaanse leider Carles Puigdemont kan binnenkort terugkeren naar Spanje. Het Hoge Rechtshof heeft beslist dat de amnestiewet ook kan gelden voor Catalaanse separatisten. Puigdemont riep na een referendum in 2017 de onafhankelijkheid uit van Catalonië, maar moest vluchten toen de nationale regering hem afzette en gevangen wilde nemen. Sedertdien leeft hij in ballingschap en verbleef ook geruime tijd in ons land. Puigdemont blijft nog altijd ijveren voor zelfbeschikking voor de Catalanen. En tennisser Carlos Alcaraz heeft nog eens een toernooi gewonnen. In de finale van het ATP-toernooi in Tokio klopte hij de Tsjech Lehecha in 2 sets. Alcaraz maakte nog maar pas een rentree na een maandenlange polsblessure. De laatste zege van de Spanjaard dateerde al van februari. Alcaraz is momenteel nummer 3 op de wereldranking. Er is genieten van een droge en zachte namiddag met zowat overal een aangenaam zonnetje. Maxima lopen op tot 23 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Het is 4 uur. Goedemiddag.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

Ik had het je nog zo gezegd, hè. I told you so. Het waren de Delphonics op Zoo Radio. 24 uur per dag hebben wij ze. Al die heerlijke oldies op FM in Noordoost-Antwerpen, op DAB Plus in heel Groot-Antwerpen en overal via zoo.radio. Dat is ook onze website. Surf er eens naartoe. Je vindt er heel wat muzieknieuws over de artiesten die je hier hoort bijvoorbeeld.

single van de Amerikaanse studioband Wind. Met Tony Orlando als zanger. Ja, aan deze kant natuurlijk niet, hè, aan het B-kantje. Het was een instrumentale en die werd in Groot-Brittannië opgenomen door de groep Mr. Blue. En die titelde het Groovin' with Mr. Blue. En zo werd het een hitje ook in onze contreien.

0: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten? Hè?
1: Huh?
0: Te lang. Kijk, daarom is hier...
1: Oh, een doos.
0: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
1: Hoe? Ja! Oei, dat is hier en niet of naar links.
0: We zijn weer terug in onze cel.
2: Wat aftraf.
3: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
4: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud. Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: De echte vent huurt bij Ribarent.
5: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
6: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
7: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
8: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres, Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03 315 41 00 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring, helemaal op maat van jouw droomreis.
9: En mijn duchtleider, de deur is versleten, versleten.
10: Hé, hey, buurman, alles oké? Okay?
11: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn.
5: Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, antikalk, antischimmel, antibacterieel. Niveka thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be.

Hou je vast aan de takken van de bomen. Hang on, Sloopy. Sloopy, hang on. Het waren de McCoys. 61 jaar geleden stonden ze op nummer 1 in de Billboard Hot 100 op een dag als deze. De top 5 uit 5 komt er straks weer aan, hè, om 5 uur, over hitparades gesproken. Vandaag gaan we nog eens de Belgische hitparade doen. En wel die van oktober 1965. Het wordt dus weer een maandlijst, hè, als het een Belgische is. Maar...

The Beach Boys. Onlangs stelden ze de hervatting van hun Endless Summer Gold Tour nog uit. Die zou op 24 september weer van start zijn gegaan. En uiteindelijk werd het dan 9 oktober. Dat is nu vrijdag. Er is verder geen nieuws meer gekomen uit hun hoek. Dus ja, we wachten even af of het nu wel gaat doorgaan natuurlijk. Hè. Dit is Zoo Radio met zometeen de Rolling Stones. En dit is The Middle of the Road.

Bert Kempfert en zijn orkest Living It Up. Ik had het volgende stukje daar straks blijkbaar een beetje te diagonaal gelezen. Ik dacht dat het ging over slapen in een museum, maar dat is het blijkbaar niet helemaal. Musea zoeken steeds creatievere manieren om geld te verdienen blijkbaar. Het Londense Natural History Museum heeft bijvoorbeeld samen met een hotel een officiële museumhotelkamer gemaakt voor omgerekend ruim €800 per nacht. Slaap je tussen museumdecoraties en krijgen de kinderen een stapelbed in de vorm van een Tyrannosaurus Rex. Het museum verkoopt ondertussen ook verfkleuren, kleding en virtual reality ervaringen. Ze hebben daar geld nodig blijkbaar. Dus echt in een museum overnachten is het niet natuurlijk. Als je dat wil, dan moet je het nog altijd zoals Sue Thompson aanpakken, denk ik. Met de ladder.

0: garage van Staje uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staje. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering en ook daarna. Wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99 of ga naar provico.be.
2: Op zaterdag 17 oktober organiseert Heemkundige Kring Skila uit Schilde Skiluminata. Een magische avondwandeling met lichtspectakel in de wijk Picardie in Schilde. Laat je meeslepen in het mysterieuze verleden van deze plek en beleef de legendes die hier geworteld zijn. Vertrekken kan 's avonds tussen 8:30 en 9:30 aan de Dennelaan 81 in Schilde. Tickets kosten €5. Nadien kan je gezellig nagenieten bij een drankje en smoutenbollen. Skiluminata 2026. Het mysterie van Picardie wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Bode van Schoten, Kreeland Schilde, Antares Insurance en Zoo Radio.
3: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
4: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staje. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Bee Gees, Massachusetts. Het is 46 jaar geleden vandaag dat op 6 oktober 1980 de broers hun manager Robert Stigwood en hun platenmaatschappij Polygram voor de rechter slepen. Ze worden beschuldigd van slechte belangenbehartiging, fraude en oneerlijke verrijking ten koste van de groep. De Bee Gees eisen een schadeloosstelling van zo'n $100 miljoen. Het wordt ondertussen alweer bijna 5 uur hier bij Zoo. Zometeen de top 5 at 5. Dit is nog Bob Dylan.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: België heeft opnieuw een Nobelprijswinnaar. Vlaams-Brabander Francis Halsen krijgt de Nobelprijs voor natuurkunde voor zijn onderzoek naar de zogeheten spookdeeltjes in het heelal. Die neutrino's zijn elementaire deeltjes met veel energie, maar amper massa, die overal doorheen vliegen en haast niet te onderzoeken zijn. Halsen ontdekte een methode om die deeltjes toch op te sporen door ze te laten botsen met ijs op de Zuidpool. Francis Halsen is 82, hij is nog maar de tweede landgenoot die in deze categorie de prijs wint. De eerste was François Englert, 13 jaar geleden. De bekende kinder- en spoedarts Gerland van Berlaar is opgepakt en aangehouden in een zaak rond voyeurisme. Van Berlaar zou verborgen camera's hebben geplaatst in de slaapkamer van een ex-vriendin. De man is nationaal bekend als expert in rampengeneeskunde en als de vertrouweling van VUB-professor Jalali, die in de cel zit in Iran. Van Berlaar is 58, hij is ook al 20 jaar het gezicht van de partij Vooruit in zijn thuisgemeente Grimbergen. Het parket van Brussel wil voorlopig niets kwijt over het onderzoek. De Catalaanse leider Carles Puigdemont kan binnenkort terugkeren naar Spanje. Het Hoge Rechtshof heeft beslist dat de amnestiewet ook kan gelden voor Catalaanse separatisten. Puigdemont riep na een referendum in 2017 de onafhankelijkheid uit van Catalonië, maar moest vluchten toen de nationale regering hem afzette en gevangen wilde nemen. Sedertien leeft hij in ballingschap en verbleef ook geruime tijd in ons land. Puigdemont blijft nog altijd ijveren voor zelfbeschikking voor de Catalanen. En tennisser Carlos Alcaraz heeft nog eens een toernooi gewonnen. In de finale van het ATP-toernooi in Tokio klopte hij de Tsjech Lehecha in 2 sets. Alcaraz maakte nog maar pas een rentree na een maandenlange polsblessure. De laatste zege van de Spanjaard dateerde al van februari. Alcaraz is momenteel nummer 3 op de wereldranking. Er is genieten van een droge en zachte namiddag met zowat overal een aangenaam zonnetje. Maxima lopen op tot 23 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Het is 5 uur, de hoogste tijd voor een nieuwe Top 5 at 5. Ik neem je mee terug naar de Belgische hitparade van oktober 1965 vandaag. Op 5 André Brasseur en de Early Birds. From the Beverly Hills.

Dave Berry en This Strange Effect. Hij vond het plezant, ja. Oké, blijven staan op 4 in de Belgische hitparade van oktober 1965. De top 5 uit 5 van vandaag is dus een maandlijst, want toen kwam er nog maar één keer per maand een hitlijst uit in ons land. Daarvoor André Brasseur had eerder één maand op 1 gestaan, was toen gezakt van 1 naar 5 met Early Birds. En dan een nieuwkomer op nummer 3, die zou later ook nog één maand op nummer 1 staan. Sean Elliott is dit, en Shame and Scandal in the Family.

Hervé Villard, Capri, c'est fini. Het was de nummer 2 in de Belgische hitparade op 1 oktober 1965. In september stond hij nog op 9. In oktober ging hij 7 plaatsen omhoog. Meteen de hoogste positie voor deze plaat. En dan op nummer 1, ook al en français, Christophe. Het was de enige maand dat hij op nummer 1 stond. Hij ging van 3 naar 1, 2 plaatsen omhoog net. Aline.

Ringo, zeggen ze in Frankrijk. Hè. Ringo Starr en You're 16. Vorige week trad hij nog op met zijn supergroep The All-Star Band. Met Colin Hay van The Man at Work. Steve Lukather van Toto. En Hamish Stewart van The Average White Band. Hij had het daar best wel druk, want als hij zelf niet aan het zingen was, dan was hij aan het drummen. Ja, meer erover kan je lezen op onze website zoo.radio. Daar staat trouwens nog veel meer muzieknieuws op. Dit is Otis Redding.

0: Nou, wil ik mijn jongen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een drillplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraal 20 in Malle of samrent.be. Goed, hè?
1: Een zoektocht naar een perfecte locatie voor een unieke gelegenheid eindigt in Schravenhof in Schilde. Onze stijlvolle feestzalen zijn er voor kleine en grote gezelschappen of om je bedrijfsevent net dat tikkeltje meer te geven. Het Schravenhof op de Turnhoutse baan biedt je alvast interessante all-in formules en op zondag is het er genieten van een heerlijk ontbijt en brunch. Kijk eens rond op gravenhof.be, geschreven met AE, en ontdek er al onze mogelijkheden. Feestzalen Schravenhof Schilde, waar elk moment een bijzondere gelegenheid wordt en elke gelegenheid bijzonder is. Kom zeker vrijblijvend langs tijdens onze opendeurdagen. Die vinden plaats op zaterdagnamiddag 3 oktober van 1 tot 4 of op dinsdagavond 6 oktober van 6 tot 9. Ontdek er onze zalen, geniet van een hapje en drankje en profiteer van onze exclusieve saloncondities met tot 50% korting op de zaalhuur bij boeking.
2: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen. Perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
3: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeestje? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier. En speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
4: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
3: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494 05 59 29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
5: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
6: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
7: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Anne Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via Anne-Verbeke.

bovenste planken. Daarvoor nog een hele mooie van Helen Reddy, Delta Down uit 1973. Een dag als deze in 73, 53 jaar geleden, breekt de Yom Kippur-oorlog uit. Volkomen onverwacht vallen Egypte en Syrië Israël aan. De zwaarste strijd speelt zich af in de Sinai en op de Golanhoogte. Het is de vierde oorlog tussen Israël en de Arabieren.

Paul McCartney en Wings en Mrs. Vanderbilt. Phil Collins heeft zijn meningsverschil met Paul McCartney bijgelegd. In een interview met Piers Morgan Uncensored vertelde hij vorige week dat de twee eerder dit jaar telefonisch vrede hebben gesloten. En Collins bood daarbij zijn excuses aan. De aanleiding lag bij de repetities voor een jubileumconcert van Queen Elizabeth in 2002. Collins vroeg McCartney toen een boek over de Beatles te signeren. En een opmerking van McCartney over Collins als Beatles-fan kwam daarbij neerbuigend over voor hem. Collins erkent nu dat hij de uitspraak waarschijnlijk zwaarder opnam dan dat ze bedoeld was. Nadat hij het voorval in 2016 publiekelijk had besproken, stuurde McCartney hem ook een e-mail, maar daarop kwam dus geen antwoord. Het onderwerp kwam wel opnieuw ter sprake toen McCartney belde over een liefdadigheidsvoorstelling voor de King's Trust die Collins organiseerde. En tijdens dat gesprek konden ze het dus uitpraten, eindelijk na 24 jaar.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
2: Tja, een feest is geen feest als je niet bij Dries van Funhoppers bent geweest. Funhoppers. Wij verhuren zowat alles voor een geslaagd feest en voor elke gelegenheid. Wil je stijlvol meubilair huren voor een huwelijk, een verjaardag, communiefeest, jubileum of een bedrijfsevent? Dries van Funhoppers in Soersel heeft het allemaal. Ook voor de verhuur van lichtletters, easy-up tenten, volksspelen, springkastelen en veel, veel meer. Zo kan je er ook terecht om je eigen professionele plooitent te kopen, al dan niet gepersonaliseerd. Kijk daarom snel op funhoppers.be. Kies je materiaal, vraag je offerte en kom ophalen of laat leveren. Ontdek alle unieke mogelijkheden en combinaties funhoppers.be. Of bel naar Dries op 0474 88 33 23. Dat is 0474 88 33 23.
3: Laat je niks wijs maken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
2: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sssst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essesteenweg 16B Capelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
4: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Je auto naar de haaien. Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Elvis Presley kan het niet geloven, maar toch is het zo. Hè. Het is voorbij, deze Tim in de middag, maar geen noten. Morgen om 2 uur ben ik gewoon weer aanwezig in uw huiskamer of auto of waar je dan ook luistert naar Zoo Radio.
1: Riba Rent
0: we gaan eruit vandaag met Cliff
1: Richard. Wij verhuren bijna alles.
0: 03-313-8140
1: of ribarent.be.
2: Er zijn opnieuw rellen geweest door scholierenprotest in Luik. Groepen betogers, vermoedelijk aangevuld met oproerkraaiers van extreem-linkse bewegingen, sloegen ruiten in, onder andere van een fastfoodrestaurant, staken vuilnisbakken in brand en begonnen opnieuw een kat-en-muisspel met de politie. Die zette weer het waterkanon in. Verschillende winkels langs het parcours sloten uit voorzorg de deuren. Over gewonden of arrestaties is nog niets meegedeeld. Het protest komt overgewaaid uit Frankrijk. Ook daar waren vandaag weer zware onrusten, onder meer in de hoofdstad en in Montpellier. Daar is sprake van meer dan 400.000 betogers. Zowel in Wallonië als Frankrijk richt het verzet zich tegen lerarentekorten en besparingen in het onderwijs. Er zijn in de eerste 6 maanden van dit jaar 223 verkeersdoden gevallen op onze wegen. Dat zijn er opnieuw 13 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat toont de nieuwe verkeersveiligheidsbarometer van Verkeersinstituut FIAS. 44 van die slachtoffers stierven op de fiets. Vooral in die categorie weggebruikers is de stijging pijnlijk merkbaar. FIAS herhaalt dat de doelstelling van maximaal 320 verkeersdoden op jaarbasis tegen 2030 niet haalbaar is zonder bijkomende maatregelen. In Gent is de preses van een studentenvereniging voorlopig op non-actief gezet na een beschuldiging van homofoob geweld. In een filmpje op sociale media zegt een jongeman dat hij door de preses is geslagen en gewurgd. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar de politie bevestigt dat er aangifte is gedaan en er procesverbaal is opgesteld. De studentenvereniging zegt eerst de zaken te willen uitklaren. En in de staart van het wielerseizoen is vanmiddag met Binche Chimay Binche nog een van de belangrijkste Waalse klassiekers afgewerkt. Aan de streep in Henegouwen was de Fransman Paul Magnier de snelste voor 3 Belgen, Jenno Bergmoes, Lionel Tamignon en Jordi Meus. Bij de vrouwen won de Duitse Linda Rietman. Zij versloeg de Nederlandse topfavoriete Charlotte Kohl in de sprint van een klein groepje. Stilaan ietsje meer wolken, maar overal droog. Vannacht dan koele minima van 7 tot 12 graden. Ook morgen begint fris, maar daarna opnieuw zacht en tot 21 graden.
1: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
0: En zo werd het 6 uur. Goedenavond. De hoogste tijd voor 2 uur lang verzoekplaatjes in de Zoobox.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
1: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.
2: Dag luisteraars. Wij interviewen nu op straat een willekeurige, kollige kat. U hoort het. Deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik. Dekattenstaart.be.
3: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs. Voor alle soorten daken en dakgoten. Maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak dat doet wat het moet.
4: Oh, amai, mijn voeten.
1: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direct Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direct Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem. Sluitingsdagen donderdag en zondag.
5: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
6: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
7: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.

0: Nou, wil ik mijn jollen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraat 20 in Malle of samrent.be. Haha, goed, hè.
1: Verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technics uit Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.
2: Tja, een feest is geen feest als je niet bij Dries van Funhoppers bent geweest.
3: Funhoppers. Wij verhuren zowat alles voor een geslaagd feest en voor elke gelegenheid. Wil je stijlvol meubilair huren voor een huwelijk, een verjaardag, communiefeest, jubileum of een bedrijfsevent? Dries van Funhoppers in Soersel heeft het allemaal. Ook voor de verhuur van lichtletters, easy op tenten, volksspelen, springkastelen en veel, veel meer. Zo kan je er ook terecht om je eigen professionele plooitent te kopen, al dan niet gepersonaliseerd. Kijk daarom snel op funhoppers.be. Kies je materiaal, vraag je offerte en kom ophalen of laat leveren. Ontdek alle unieke mogelijkheden en combinaties funhoppers.be. Of bel naar Dries op 0474 88 33 23. Dat is 0474 88 33 23.
4: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeest? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier. En speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
5: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
4: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0404 94 05 59 29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
6: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
7: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Er zijn opnieuw rellen geweest door scholierenprotest in Luik. Groepen betogers, vermoedelijk aangevuld met oproerkraaiers van extreem linkse bewegingen, sloegen ruiten in, onder andere van een fastfoodrestaurant, staken vuilnisbakken in brand en begonnen opnieuw een kat-en-muisspel met de politie. Die zette weer het waterkanon in. Verschillende winkels langs het parcours sloten uit voorzorg de deuren. Over gewonden of arrestaties is nog niets meegedeeld. Het protest komt overgewaaid uit Frankrijk. Ook daar waren van vandaag weer zware onrusten, onder meer in de hoofdstad en in Montpellier. Daar is sprake van meer dan 400.000 betogers. Zowel in Wallonië als Frankrijk richt het verzet zich tegen lerarentekorten en besparingen in het onderwijs. Er zijn in de eerste 6 maanden van dit jaar 223 verkeersdoden gevallen op onze wegen. Dat zijn er opnieuw 13 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat toont de nieuwe verkeersveiligheidsbarometer van Verkeersinstituut FIAS. 44 van die slachtoffers stierven op de fiets. Vooral in die categorie weggebruikers is de stijging pijnlijk merkbaar. FIAS herhaalt dat de doelstelling van maximaal 320 verkeersdoden op jaarbasis tegen 2030 niet haalbaar is zonder bijkomende maatregelen. In Gent is de preses van een studentenvereniging voorlopig op non-actief gezet na een beschuldiging van homofoob geweld. In een filmpje op sociale media zegt een jonge man dat hij door de preses is geslagen en gewurgd. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar de politie bevestigt dat er aangifte is gedaan en er procesverbaal is opgesteld. De studentenvereniging zegt eerst de zaken te willen uitklaren. En in de start van het wielerseizoen is vanmiddag met Binche Chimay Binche nog een van de belangrijkste Waalse klassiekers afgewerkt. Aan de streep in Henegouwen was de Fransman Paul Magnier de snelste voor 3 Belgen, Jenno Bergmoes, Lionel Tamignon en Jordi Meus. Bij de vrouwen won de Duitse Linda Rietman. Zij versloeg de Nederlandse topfavoriete Charlotte Kohl in de sprint van een klein groepje. Stilaan ietsje meer wolken, maar overal droog. Vannacht dan koele minima van 7 tot 12 graden. Ook morgen begint fris, maar daarna opnieuw zacht en tot 21 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Nou, wil ik met Jolle eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraal 20 in Malle of samrent.be. Haha, goed, hè.
1: Op zaterdag 17 oktober organiseert Heemkundige Kring Skila uit Schilde Skiluminata. Een magische avondwandeling met lichtspektakel in de wijk Picardie in Schilde. Laat je meeslepen in het mysterieuze verleden van deze plek en beleef de legendes die hier geworteld zijn. Vertrekken kan 's avonds tussen 8:30 en 9:30 aan de Dennenlaan 81 in Schilde. Tickets kosten €5. Nadien kan je gezellig nagenieten bij een drankje en smoutenbollen. Skiluminata 2026. Het mysterie van Picardie wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Bode van Schoten, Kreeland Schilde, Antares Insurance en Zoo Radio.
2: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Esse Steenweg 16B Capelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
3: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.

0: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
1: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik, dekattenstaart.be.
2: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak, dat doet wat het moet.
3: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karel Deken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op Gert en Elke Verre. Belle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open, enkel op dinsdag gesloten. Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres, Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03-315-4100 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring, helemaal op maat van jouw droomreis.

0: zijn opnieuw rellen geweest door scholierenprotest in Luik. Groepen betogers, vermoedelijk aangevuld met oproerkraaiers van extreem-linkse bewegingen, sloegen ruiten in, onder andere van een fastfoodrestaurant, staken vuilnisbakken in brand en begonnen opnieuw een kat-en-muisspel met de politie. Die zette weer het waterkanon in. Verschillende winkels langs het parcours sloten uit voorzorg de deuren. Over gewonden of arrestaties is nog niets meegedeeld. Het protest komt overgewaaid uit Frankrijk. Ook daar waren vandaag weer zware onrusten, onder meer in de hoofdstad en in Montpellier. Daar is sprake van meer dan 400.000 betogers. Zowel in Wallonië als Frankrijk richt het verzet zich tegen lerarentekorten en besparingen in het onderwijs. Er zijn in de eerste 6 maanden van dit jaar 223 verkeersdoden gevallen op onze wegen. Dat zijn er opnieuw 13 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat toont de nieuwe verkeersveiligheidsbarometer van Verkeersinstituut FIAS. 44 van die slachtoffers stierven op de fiets. Vooral in die categorie weggebruikers is de stijging pijnlijk merkbaar. FIAS herhaalt dat de doelstelling van maximaal 320 verkeersdoden op jaarbasis tegen 2030 niet haalbaar is zonder bijkomende maatregelen. In Gent is de preses van een studentenvereniging voorlopig op non-actief gezet na een beschuldiging van homofoob geweld. In een filmpje op sociale media zegt een jonge man dat hij door de preses is geslagen en gewurgd. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar de politie bevestigt dat er aangifte is gedaan en er procesverbaal is opgesteld. De studentenvereniging zegt eerst de zaken te willen uitklaren. En in de staart van het wielerseizoen is vanmiddag met Binche Chimay Binche nog een van de belangrijkste Waalse klassiekers afgewerkt. Aan de streep in Henegouwen was de Fransman Paul Magnier de snelste voor 3 Belgen, Jenno Bergmoes, Lionel Tamignon en Jordi Meus. Bij de vrouwen won de Duitse Linda Rietman. Zij versloeg de Nederlandse topfavoriete Charlotte Kohl in de sprint van een klein groepje. Stilaan ietsje meer wolken, maar overal droog. Vannacht dan koele minima van 7 tot 12 graden. Ook morgen begint fris, maar daarna opnieuw zacht en tot 21 graden.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: locatie voor een unieke gelegenheid eindigt in Schravenhof in Schilde. Onze stijlvolle feestzalen zijn er voor kleine en grote gezelschappen of om je bedrijfsevent net dat tikkeltje meer te geven. Het Schravenhof op de Turnhoutse baan biedt je alvast interessante all-in formules en op zondag is het er genieten van een heerlijk ontbijt en brunch. Kijk eens rond op gravenhof.be, geschreven met AE, en ontdek er al onze mogelijkheden. Feestzalen Schravenhof Schilde, waar elk moment een bijzondere gelegenheid wordt en elke gelegenheid bijzonder is. Kom zeker vrijblijvend langs tijdens onze opendeurdagen. Die vinden plaats op zaterdagnamiddag 3 oktober van 1 tot 4 of op dinsdagavond 6 oktober van 6 tot 9. Ontdek er onze zalen, geniet van een hapje en drankje en profiteer van onze exclusieve saloncondities met tot 50% korting op de zaalhuur bij boeking.
1: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardag? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier en speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
2: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
1: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494-05-59-29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
3: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Caro Deken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open, enkel op dinsdag gesloten. Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Hey, kijk eens hier.
2: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
1: Dus jij weet wat te doen, hè?
2: Yep, al 47 jaar, schatje.
1: Wat zeg je?
2: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
1: Een echte vent huurt bij Ribarent.
3: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
4: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen. Perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
5: En mijn duchtmaar, dat is versleten, versleten.
6: Hé, hey, buurman, alles oké?
7: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn.
8: Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, antikalk, antischimmel, antibacterieel. Niveka thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be.
9: Opzij, aan de kant!
10: Zo klonk het toen de eerste klant buiten reed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasgaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03-651-48-54.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Arendonk in de Kempen is een buschauffeur betrapt op gsm-gebruik achter het stuur, terwijl hij een hele klas leerlingen van de lokale school vervoerde. Een leerling maakte de beelden en zijn ouders verwittigden het schoolbestuur. De man reed in onderaanneming voor de lijn. Volgens de vervoersmaatschappij is de chauffeur geïdentificeerd en zal de onderaanneming tegen hem gepaste maatregelen nemen. Op het assiseproces in Nijvel is Nicolas Ullus de Schoten schuldig bevonden aan de moord op zijn stiefmoeder. 3,5 jaar geleden schoot hij haar dood in het landhuis van de familie in Waals-Brabant. Hij hield altijd vol dat het in opwelling gebeurde, maar de jury oordeelde dat de moord vooraf gepland was. De man riskeert nu levenslang. De familie Ullus de Schoten is een van de allerrijkste van het land. Ze vergaarden hun fortuin onder meer met de Tiense suikerraffinaderij en Weight Watchers. In Sachsen-Anhalt, een deelstaat in het oosten van Duitsland, is een politicus van de ultrarechtse AfD verkozen tot voorzitter van het deelstaatparlement. Het is de eerste keer dat die partij zo'n functie in handen krijgt. Duitse media spreken van een doorbreken van de zogeheten brandmauer, een soort cordon sanitair tegen de AfD. De man is verkozen met een absolute meerderheid. Vorige maand behaalde de AfD in dezelfde deelstaat een klinkende verkiezingsoverwinning. En de grootste deal sinds tijden in de Amerikaanse media is na een jaar van rechtszaken en tegenbiedingen van concurrenten dan toch rond. Paramount Skydance neemt definitief Warner Bros. Discovery over. Het gaat om een deal van bijna 100 miljard euro. De fusie brengt twee van de grootste filmstudio's van Hollywood samen. Paramount is eigenaar van onder meer CBS en MTV, Warner Bros. Van onder meer CNN. Het nieuwe bedrijf heet Skydance. Het aandeel noteert dinsdag voor het eerst op de beurs van New York. De nacht is droog, maar koel bij minima van 8 tot 13 graden. Daarna nemen we een frisse start, maar tegen de middag toch op de meeste plaatsen zon. Het kwik klimt opnieuw naar 22 graden.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.
2: Now let me ask you something. Have you ever felt that you weren't responsible for the things that you do? When the girl that you were with is just too much. She is so out of sight, baby, that all you can say is, well, I-

0: Oh.
1: Verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technic Zuid-Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.
2: Een zoektocht naar een perfecte locatie voor een unieke gelegenheid eindigt in Schravenhof in Schilde. Onze stijlvolle feestzalen zijn er voor kleine en grote gezelschappen of om je bedrijfsevent net dat tikkeltje meer te geven. Het Schravenhof op de Turnhoutse baan biedt je alvast interessante all-in formules en op zondag is het er genieten van een heerlijk ontbijt en brunch. Kijk eens rond op gravenhof.be, geschreven met AE, en ontdek er al onze mogelijkheden. Feestzalen Schravenhof Schilde, waar elk moment een bijzondere gelegenheid wordt en elke gelegenheid bijzonder is. Kom zeker vrijblijvend langs tijdens onze opendeurdagen. Die vinden plaats op zaterdagnamiddag 3 oktober van 1 tot 4 of op dinsdagavond 6 oktober van 6 tot 9. Ontdek er onze zalen, geniet van een hapje en drankje en profiteer van onze exclusieve saloncondities met tot 50% korting op de zaalhuur bij boeking.
3: Oh, amai, mijn voeten.
4: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfortschoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfortschoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem. Sluitingsdagen donderdag en zondag.
5: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
2: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be.
6: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.

0: specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Stickerkoning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
3: Op zaterdag 17 oktober organiseert Heemkundige Kring Skila uit Schilde Skiluminata. Een magische avondwandeling met lichtspectakel in de wijk Picardy in Schilde. Laat je meeslepen in het mysterieuze verleden van deze plek en beleef de legendes die hier geworteld zijn. Vertrekken kan 's avonds tussen 8:30 en 9:30 aan de Dennelaan 81 in Schilde. Tickets kosten €5. Nadien kan je gezellig nagenieten bij een drankje en smoutenbollen. Skiluminata 2026. Het mysterie van Picardy wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Bode van Schoten, Kreeland Schilde, Antares Insurance en Zoo Radio.
4: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karodeke in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open, enkel op dinsdag gesloten.
5: Men komt van

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
2: Bestel nu met kortingscode RADIO op sticker.

0: Arendonk in de Kempen is een buschauffeur betrapt op gsm-gebruik achter het stuur, terwijl hij een hele klas leerlingen van de lokale school vervoerde. Een leerling maakte de beelden en zijn ouders verwittigden het schoolbestuur. De man reed in onderaanneming voor de lijn. Volgens de vervoersmaatschappij is de chauffeur geïdentificeerd en zal de onderaanneming tegen hem gepaste maatregelen nemen. Op het assiseproces in Nijvel is Nicolas Ulus de Schoten schuldig bevonden aan de moord op zijn stiefmoeder. 3,5 jaar geleden schoot hij haar dood in het landhuis van de familie in Waals-Brabant. Hij hield altijd vol dat het in opwelling gebeurde, maar de jury oordeelde dat de moord vooraf gepland was. De man riskeert nu levenslang. De familie Ulus de Schoten is een van de allerrijkste van het land. Ze vergaarden hun fortuin onder meer met de Tiense suikerraffinaderij en Weight Watchers. In Sachsen-Anhalt, een deelstaat in het oosten van Duitsland, is een politicus van de ultrarechtse AfD verkozen tot voorzitter van het deelstaatparlement. Het is de eerste keer dat die partij zo'n functie in handen krijgt. Duitse media spreken van een doorbreken van de zogeheten brandmauer, een soort cordon sanitair tegen de AfD. De man is verkozen met een absolute meerderheid. Vorige maand behaalde de AfD in dezelfde deelstaat een klinkende verkiezingsoverwinning. En de grootste deal sinds tijden in de Amerikaanse media is na een jaar van rechtszaken en tegenbiedingen van concurrenten dan toch rond. Paramount Skydance neemt definitief Warner Bros. Discovery over. Het gaat om een deal van bijna 100 miljard euro. De fusie brengt twee van de grootste filmstudio's van Hollywood samen. Paramount is eigenaar van onder meer CBS en MTV, Warner Bros. Van onder meer CNN. Het nieuwe bedrijf heet Skydance. Het aandeel noteert dinsdag voor het eerst op de beurs van New York. De nacht is droog, maar koel bij minima van 8 tot 13 graden. Daarna nemen we een frisse start, maar tegen de middag toch op de meeste plaatsen zon. Het kwik klimt opnieuw naar 22 graden.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Op zaterdag 17 oktober organiseert Heemkundige Kring Skila uit Schilde Skiluminata. Een magische avondwandeling met lichtspectakel in de wijk Picardie in Schilde. Laat je meeslepen in het mysterieuze verleden van deze plek en beleef de legendes die hier geworteld zijn. Vertrekken kan 's avonds tussen 9:30 en 10:30 aan de Dennelaan 81 in Schilde. Tickets kosten €5. Nadien kan je gezellig nagenieten bij een drankje en smoutenbollen. Skiluminata 2026. Het mysterie van Picardie wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Bode van Schoten, Kreeland Schilde, Antares Insurance en Zoo Radio.
2: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige, koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik, dekattenstaart.be.
3: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
4: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
5: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
6: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: We zijn er.
1: Dat zijn dan toch de kluizen van de bank niet?
2: Nee, jongen.
0: Veel beter. We zijn hier bij Ribarent.
1: Oh?
2: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
1: Echt?
2: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
1: Oh, voor ons geld in te steken.
2: Ja, voor ons geld in te steken. En hier verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn kun je ook kopen.
3: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren op lange termijn.
1: Oei.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140. Of ribarent.be.
5: Een zoektocht naar een perfecte locatie voor een unieke gelegenheid eindigt in Schravenhof in Schilde. Onze stijlvolle feestzalen zijn er voor kleine en grote gezelschappen of om je bedrijfsevent net dat tikkeltje meer te geven. Het Schravenhof op de Turnhoutse baan biedt je alvast interessante all-in formules en op zondag is het er genieten van een heerlijk ontbijt en brunch. Kijk eens rond op gravenhof.be, geschreven met AE, en ontdek er al onze mogelijkheden. Feestzalen Schravenhof Schilde, waar elk moment een bijzondere gelegenheid wordt en elke gelegenheid bijzonder is. Kom zeker vrijblijvend langs tijdens onze opendeurdagen. Die vinden plaats op zaterdagnamiddag 3 oktober van 1 tot 4 of op dinsdagavond 6 oktober van 6 tot 9. Ontdek er onze zalen, geniet van een hapje en drankje en profiteer van onze exclusieve saloncondities met tot 50% korting op de zaalhuur bij boeking.
6: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
7: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
8: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse baan 334 Schilde.
9: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
8: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via Ann-verbeke.be.

0: Arendonk in de Kempen is een buschauffeur betrapt op gsm-gebruik achter het stuur, terwijl hij een hele klas leerlingen van de lokale school vervoerde. Een leerling maakte de beelden en zijn ouders verwittigden het schoolbestuur. De man reed in onderaanneming voor de lijn. Volgens de vervoersmaatschappij is de chauffeur geïdentificeerd en zal de onderaanneming tegen hem gepaste maatregelen nemen. Op het assiseproces in Nijvel is Nicolas Ullus de Schoten schuldig bevonden aan de moord op zijn stiefmoeder. 3,5 jaar geleden schoot hij haar dood in het landhuis van de familie in Waals-Brabant. Hij hield altijd vol dat het in opwelling gebeurde, maar de jury oordeelde dat de moord vooraf gepland was. De man riskeert nu levenslang. De familie Ullus de Schoten is een van de allerrijkste van het land. Ze vergaarden hun fortuin onder meer met de Tiense suikerraffinaderij en Weight Watchers. In Sachsen-Anhalt, een deelstaat in het oosten van Duitsland, is een politicus van de ultrarechtse AfD verkozen tot voorzitter van het deelstaatparlement. Het is de eerste keer dat die partij zo'n functie in handen krijgt. Duitse media spreken van een doorbreken van de zogeheten brandmauer, een soort cordon sanitair tegen de AfD. De man is verkozen met een absolute meerderheid. Vorige maand behaalde de AfD in dezelfde deelstaat een klinkende verkiezingsoverwinning. En de grootste deal sinds tijden in de Amerikaanse media is na een jaar van rechtszaken en tegenbiedingen van concurrenten dan toch rond. Paramount Skydance neemt definitief Warner Bros. Discovery over. Het gaat om een deal van bijna 100 miljard euro. De fusie brengt twee van de grootste filmstudio's van Hollywood samen. Paramount is eigenaar van onder meer CBS en MTV, Warner Bros. Van onder meer CNN. Het nieuwe bedrijf heet Skydance. Het aandeel noteert dinsdag voor het eerst op de beurs van New York. De nacht is droog, maar koel bij minima van 8 tot 13 graden. Daarna nemen we een frisse start, maar tegen de middag toch op de meeste plaatsen zon. Het kwik klimt opnieuw naar 22 graden.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten, hè? Te lang. Kijk, daarom is hier...
2: Oh, een doos.
1: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
2: Hoe? Ja! Oei, dat is hier... En wie is naar links?
1: We zijn weer terug in onze cel.
2: Wat aftraf.
3: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
4: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
5: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
2: De echte vent huurt bij Ribarent.
6: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen. Perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
7: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeest? Kom dan lasershooten bij Lasershooting in Patinlier en speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
8: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
7: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494 05 59 29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
9: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
10: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak, dat doet wat het moet.
6: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karodeken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op Gert en Elke Verre. Bellen.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open, enkel op dinsdag gesloten.
11: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
12: Opzij, opzij, aan de kant! Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motos en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
13: Je auto naar de haaien. Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
1: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.